Nyanderiko paraguayete ñajendu purahei ñanemokine iba behuekatuasi. Barakaja arpa purorire jebe, koepamboybe.